0: Wel te maken.
1: Ja, ook het aan.
0: Yeah, with Louisiana Zulu 173264. It's going to be on a silver GMC here.
1: 10-4.